0: van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar een van

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Says I can't be free from all of the things that I used to be.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten. Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen. Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek

0: 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Ziet er goed uit.
3: Dank je. Wil je wat van me drinken?
2: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Maar heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
4: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
1: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Is it because of me sexy body?

0: nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moesten lopen worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

never say no to return to the floor.

0: van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abelion Music, Evert-Jan van Beek.

Jullie de band Future Islands, opgericht in Greenville, North Carolina. Dat was in 2006. Twee jaar later, in 2008, verplaatsten ze zich naar Baltimore, Maryland. De Amerikaanse synthpop band Future Islands hoorde je dus met Seasons Waiting on You. En dat komt uit 2014. En daarmee zijn we toe aan een nieuwe aflevering van het programma Abelie Music voor deze dinsdag 27 januari vandaag. Aflevering 89, waarbij we gaan naar nieuwe muziek van een band die in 1998 werd opgericht in Irvine, Californië. De Amerikaanse band Thrice heb ik het over, rockband, wel te verstaan. In 2012 stopte de band even, maar in 2015 kwamen de leden weer bij elkaar na het verschijnen van het studioalbum Horizon East. In 2021 verscheen in oktober 2025 opvolger Horizon West. Het is daarmee het 12e album van de vierkoppige band, op het album ook nummer The Dark Low.

De leden komen uit Normandië en Parijs van deze Franse band dus, genaamd Indigo Birds, What a Different Animals. Dat komt uit 2024. En daarvoor wordt dus nog huidige muziek van Thrice. Een nieuwe single, die heet The Dark Glow. En Thrice komt dus uit Amerika, maar dat was wel duidelijk, denk ik, inmiddels. We gaan naar Glacio, is het muzikale project van de Iers-Iraanse singer-songwriter Sam R. Hoe die dan van zijn achternaam heet, weet ik niet, want er staat alleen maar R. Hij werkt aan zijn muziek vanuit Brooklyn, New York en maakt een mix tussen dreampop en electropop. Zijn debuutalbum genaamd For The Very Last Time verscheen in 2020. In februari van dit jaar komt zijn inmiddels derde studioalbum uit en die gaat The Imposter heten. En als voorloper van het nieuwe album is al vers nummer Off The Cuff verschenen.

Op hete kolen zitten is zeker niet fijn. En dat vinden ook de Gold Star Kids wel. Je hoorde Hot Coals uit 2014 van deze Amerikaanse band. Daarvoor hoorde je nog over Amerika gesproken. Hij komt eigenlijk oorspronkelijk dan uit Iran en Ierland. Hè. Hij heeft roots uit Ierland en Iran. Maar hij werkt aan zijn muziek vanuit Amerika. Deze Glacio hoorde je met Off the Cuff. En we gaan zo meteen naar The White Lies. Maar allereerst naar de Britse band All J. Give me the... It is Hard Drive Gold.

Je luistert naar Eén Vallei en meer specifiek naar het programma Abelie Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij Eén Vallei dus. En dat kun je terugluisteren ook nog op de vrijdagmiddag om 5 uur. En ook in de herhaling op de zaterdagavond om 7 uur. En uiteraard ook op jouw moment wanneer jij wilt terugluisteren via Radio Gemist op eenvallei.nl. Al Jay dus, Britse band genaamd Al Jay met de titel Hard Drive Gold van deze single uit 2022. En daarvoor hoorde je dus ook nog de Cold War Kids met Hot Coals. We gaan naar de Britse band White Lies. Ze werd opgericht in 2007 in Ealing in Londen. Overigens heette ze oorspronkelijk Fear of Flying. De nu driekoppige band kwam met het debuutalbum To Lose My Life in 2009. Afgelopen jaar bracht de band alweer het 7e studioalbum uit met als titel Night Light. En van het album is onlangs de single Juice verschenen. En die hoor je dus nu bij Eén Vallei. White Lies.

Hij heet eigenlijk Kenneth LaRon Beasley, maar we kennen hem vooral onder onze artiestennaam Kenny Hoopla. En Kenny Hoopla mag je dan helemaal volledig achter elkaar schrijven. Amerikaanse indie pop singer, songwriter, musician, hoe je het maar wil. En je hoort hem trouwens met zijn single Plastic Door en dat komt uit 2020. Daarvoor de Britse band The White Lies met een huidige single die heet Juice. Vitesse X is het muzikale project van Amerikaanse DJ en producer Jordan Stern. In 2020 begon ze haar eigen muziek te schrijven en produceren, waarbij ze met name een mix tussen shoegaze, trance en electropop brengt. Haar debuutalbum verscheen in 2022, maar na de opvolger 2 jaar later verscheen. In de laatste maand van het afgelopen jaar komt ze met een nieuwe single en die heette Memory. En die hoor je nu.

Je luistert naar het programma Abelio Music, ook al dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Je hoort de muziek van de Ierse band Elephi met Diamond Walls. We gaan nu naar Feast on a Pony, een muziekproject van singer-songwriter Peter McCall. Hij komt dus uit Nieuw-Zeeland en bracht zijn debuutalbum in 2022 met als titel It Will All Work Out. Hij bracht eerder in 2025 al het nummer Heart Goes Blank uit. En later, in het eind van 2025, kwam hij nog met de single Wrong Party.

Door het Amerikaanse duo The Band Friday heeft al onder de aandacht staan bij Bailey Music eerder. Dat was toen trouwens met het nummer What's It Gonna Take. Je hoorde Griffin en Aiden. Ze komen uit Californië en vormen de samen duo The Band Friday. En je hoorde het nummer Pink Lemonade. En daarmee zijn we bijna aan het einde van Bailey Music voor deze week. Dus dank ik je alvast voor het luisteren. En wens ik je nog een fijne rest van de dag. Hoe lang die ook mag duren. Ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Alles nog rustig op je gemakje nalezen. Dat kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. En met een korte beschrijving. En ook nog als je een beetje geluk hebt. Een videoclip erbij. Of in ieder geval een link naar Spotify. We gaan afsluiten met deze plaat van Miles Kane. Hij heeft over de voetballer genaamd Baggio. Roberto Baggio. Precies zijn. En dat komt uit 2023.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Klein Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Eveline Krijger.
1: Ja, welkom op deze zaterdagmorgen. En de techniek is in handen van Pieter Nijhoff. Maar het gaat vandaag natuurlijk om mijn gast. En mijn gast is Lucretia Hansen. Zij is geboren in Veendam in Groningen. Daar woonde ze samen met haar ouders en oudere broer. Ze volgde daar de lagere school en de middelbare school. En ging daarna in de stad Groningen bedrijfskunde studeren. Ze had inmiddels in de disco in Veendam haar vriendje leren kennen, Andries. En dat is haar man geworden. En die is dat nog steeds. Ze zijn in Groningen gaan samenwonen en Andries kreeg een baan in Wageningen. En na een half jaar heen en weer rijden zijn ze in Wageningen gaan wonen, terwijl Lucretia haar studie afmaakte in Groningen. Na haar studie is ze voor een zuivelbedrijf gaan werken en sinds eind 98 wonen ze in Ede. Daar zijn 3 kinderen geboren, 2 dochters en een zoon. En ze werkt tegenwoordig bij een regionaal producent van skelters en trampolines en de sales distribution voor Nordics, Engeland en Ierland. Ze heeft natuurlijk ook hobby's. Ze houdt van muziek en niet alleen luisteren. Ze zingt bij Popcorn Zingers en doet dat al bijna 20 jaar. Ze houdt van puzzelen, legpuzzels, sudoku's, allerlei puzzels. En ook spellen, bordspellen, kaartspellen, noem maar op. Dingen die je gezellig samen kunt doen. We gaan luisteren naar haar lijst en we beginnen met Direct, Soldier On.

0: Soldier On van Direct. Ja, we beginnen gelijk met een vrij nieuw nummer, Lucretia. Ja. Waarom Direct op je lijst?
1: Meerdere redenen. Het zat voor de coronatijd. Dus gewoon het doorzetten. Dat was echt een liedje van mij in de coronatijd. Een moeilijke periode voor iedereen natuurlijk thuis zitten. Allemaal veranderingen. En ook een beetje persoonlijk voor mijn dochter. Dat ze zich gewoon doorzetten moet.
0: En in wat voor opzicht moet ze doorzetten?
1: Ze heeft nogal wat problemen gehad. Ze zit zichzelf in de weg. En ze is nu op de goede weg, maar ze moet wel doorgaan.
0: Dit is dus voor haar om een hart onder de riem te steken?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Dus goed begin van je lijst, gelijk een persoonlijke boodschap.
1: Ja.
0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, heel wat anders.
1: Ja, dat is een jeugdsentiment, zeg maar. Ik vond het een heel mooi liedje. En vooral het verschil in de muziek, hard, zacht. Dat vond ik gewoon een heel mooi nummer. Graag mee blaren vroeger.
0: Ja, waar blaarde je mee vroeger?
1: Gewoon thuis, overal waar ik hem hoorde.
0: Want dat was, denk ik, toen je nog thuis woonde.
1: Ja, op mijn slaapkamer. Ook thuis bij mijn moeder in de woonkamer. Dus ik kan het meehelpen met schoonmaken. Ja.
0: Had je thuis gelegenheid om muziek te draaien?
1: Ja. Op mijn kamer ook. Ik had eigen radio en dat soort dingen. Ja.
0: En ook een platenspeler?
1: Ja.
0: Was er nog wel eens oneenigheid thuis over wat voor muziek er
1: Nee, dat niet. Mijn moeder had altijd arbeidsvitamine op staan. Maar als ik met haar aan het helpen was, dan stond dat aan. Of Radio Noord. Op mijn kamer draaide ik met name de radio hitlijsten met een papiertje ernaast die je op kon halen bij de muziekzaak. En dan afstrepen en ik zet een bandje ernaast opnemen. Ja, wie niet.
0: En dan maar hopen dat ze niet door het eind heen praten.
1: En dan maar hopen dat ze er niet doorheen praten, ja.
0: Ja. Mensen kunnen zich dat nu meer voorstellen, maar zo ging het wel inderdaad.
1: Ja.
0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. En daarna draaien we aansluitend van Dick Houten, Stil in mij.

0: Stille Mei van Dick Hout. Ja, de mensen die aan het meezingen waren en die denken, hey, we missen wat Stille Meis. Pieter heeft een aantal edits gemaakt van de nummers, omdat het anders niet in een dozijn past. Of tenminste past wel, maar dan is er geen tijd meer over om te praten. Dus mensen die aan het meezingen waren, die dachten, hey, het is ineens afgelopen. Stille Mei. Ja.
1: Ja, van Dick Hout, gewoon een hele leuke band. Een goede band. Ik heb ze een paar keer live gezien. Laatste keer hier beneden in Cultura. Een van de mooiste nummers, vind ik.
0: Ja, en gezongen met zingers.
1: En gezongen met het koor, ja.
0: Ja. Ja. Is het, zingt het fijner als er nummers zijn die je zelf ook heel leuk vindt? Ja, misschien een beetje open deur, maar...
1: Ja en nee, maar ik heb ook al nummers leren kennen door het koor... die ik daarvoor niet zo leuk vond en daarna wel ben gaan waarderen.
0: Dus dat, en waar ligt dat dan aan?
1: Ja, soms het arrangement dat je denkt van nou, ik vind het nummer niks en dan hoor je het en dan heb je de tekst erbij. Dan denk je van hé, is toch wel een leuk nummer. Ja.
0: En dat ligt ook een beetje aan welke partij je
1: Dat ook,
0: zingt.
1: Ja, hoe je hem zingt. En ja, hoe die gaat. Ook omgekeerd gebeurt ook wel eens dat je een leuk nummer hebt. En dan heb je een zangpartij waar je denkt van nou, ik vind het toch wat minder. Dus dat houd je
0: alleen
1: toch.
0: Maar Oes of...
1: Oes of Aantjes mag zingen, ja.
0: Ja, ja. En welke stem zing jij in het koor?
1: Ik ben tweede alt, lage alt.
0: En hoeveel partijen, hoeveel stemmen zijn er?
1: In ons koor zit er sopranen 1 en 2, alt 1, 2 en tenor en bas. Dus met 6 stemmen, groepen.
0: En wordt er altijd 6 stemmen gezongen?
1: Nee, niet altijd. Soms worden gewoon sopranen samen en alten samen of mannen samen. Dat ligt net aan het arrangement of het liedje wat we gaan zingen.
0: Ja. Ja, ik zing zelf bij het koor, dus misschien denken mensen, hey, dat weet je toch wel, maar het gaat om de luisteraar en niet om mij. En heb je ooit overwogen om een andere stem te zingen? Of is dit echt jouw...
1: Ja, ik denk dat dit wel mijn stem is. Ik kan niet echt veel hoger, nee.
0: Moet soms wel, maar...
1: Moet soms wel, maar ja.
0: Ja, ja. Ja, Anouk. Ook een dame die al heel wat afzingt. Nobody's Wife.
1: Ja,
0: een
1: lekker pittig nummer. Dat was naar mijn eerste baantje. Dat was in Naarden. En dan woon ik in Wageningen, dus elke dag met de auto zonder A30. Dus een lekker rijtje, een lekker ritje. Met een collega die ook uit Wageningen kwam. En deze was regelmatig op de radio. Nu zaten we gewoon echt lekker mee te blaren met z'n tweeën. Heen en terug. Ja, je zit een uur in de auto.
0: Ja, we deed een uur over.
1: Ja, want we hadden net de verkeerde kant op. Ja. Voordat je dan vanuit Wageningen de A1 op was bij Barneveld. Ja, zonder A30. Dat duurde wel even.
0: Ja.
1: Het was niet zo snel.
0: En heb je er nog gewerkt je er nog toen wel een snelweg was? Of was je
1: nee, nee, nee. Ik ben reorganisatie geweest in... wanneer was het? 98. Toen is het naar Ede gegaan. Althans, een gedeelte waar ik ben gaan werken is naar Ede gegaan. Ja, als je in Wageningen woont, is dat natuurlijk perfect.
0: Ja, dat was voor jou ideaal. Dat was een mooie verhuizing. We gaan luisteren naar Anouk, naar Nobody's Wife. En aansluitend draaien we Wim Sonneveld met Het Dorp.

0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

mij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Het dorp van Wim Sonneveld, dat lag niet in Groningen, maar toch herkenbaar?
1: Ja, het kippenvelnummer. Het is gewoon heel herkenbaar voor alles en iedereen. De wereld verandert. Je wil graag vasthouden aan het verleden. En hoe je het hebt als kind ervaren en voor je hebt in de gedachten. En dat toch een stukje geborgenheid waarvan je denkt van dat wil ik graag zo vasthouden.
0: Ja. Want je familie, of tenminste je vader, woont nog steeds in Veendam. Dus je komt er ook nog regelmatig.
1: Ik kom er nog regelmatig en dan rij ik rond en denk ik van, oh, dit is ook weer veranderd. Oh, dat is ook weer veranderd. Nieuwe wijken, mijn basisschool weg, dat soort dingen. En dan denk ik van, oh, hier ging ik naar school. Waar is het nu? Mijn middelbare school is een museum geworden. Dat soort dingen.
0: Ja. En nog andere punten waarvan je zegt van, goh, dat is toch wel heel jammer dat het er niet meer is. Of zijn er ook verbeteringen waarvan je zegt van, goh, dit is eigenlijk beter dan het vroeger was.
1: Vroeger ging ik altijd naar het openluchtzwembad. Het Kristalbad heet dat. Dat was aan de lange leegte. Ja, dat heeft plaatsgemaakt voor het voetbalveld.
0: Ja.
1: Uiteindelijk.
0: Ja.
1: Of het was daarnaast, maar het werd parkeerplaats.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus geen zwembad meer.
1: Geen zwembad meer. Ja. Het was een heel mooi openluchtzwembad.
0: Ja.
1: Met bijna overal weg.
0: Ja, openluchtzwembaden is lastig.
1: Ja.
0: Dat is niet meer helemaal van deze tijd. Dus het verandert in met de tijd meegaan?
1: Ja. We zullen wel moeten, hè?
0: Ja. Herman Brood, die is op een gegeven moment gewoon... Die wilde niet meer meegaan. Die is er gewoon uitgestapt, toch? Letterlijk.
1: Ja,
0: letterlijk. Maar die staat op je lijst met Saturday Night.
1: Ja. Ja, een beetje van mijn disco-jaren. Hij komt ook uit het noorden. Ik heb hem ook in de discotheek zien optreden. Met mijn man. Dat was erg leuk. Hij zet het concert stil. Want er was een paar jongens die dachten van, we gaan even leuk doen, Herman Brood, we gaan de boel op stel te zetten. Was hij niet van gediend. Die moesten er even uit en dan ging hij pas verder met zingen. Vond ik wel heel mooi van hem, dat hij dat deed. Ja, is echt bijgebleven.
0: Ja, dus het en gewoon een ruige nummer, rocker, maar het moest wel een beetje...
1: Het moet wel goed blijven en geen geduw, getrek, dat soort dingen. Gooien met spullen. Nee, dat was je niet van gediend.
0: Ja. Nou ken ik jouw man en dat kan ik me een beetje moeilijk voorstellen als een discoganger en op de dansvloer. Maar je zegt van, het was wel een van de weinige...
1: Hij kon prima dansen, ja.
0: Dat
1: was een van de weinige jongens van vroeger die konden dansen. Of die op de dansvloer gingen staan, laat me het zo stellen.
0: En was dat ook wat je leuk in hem vond? Of wat je
1: ontmoette
0: in de disco?
1: Ja.
0: Wat trok je aan?
1: Ja, gewoon het samen kunnen dansen. Dat was leuk. Je hebt kletsen. Eigenlijk kon altijd wel goed praten.
0: Ja.
1: Dus dat,
0: en heeft dat lang geduurd voordat er wat werd? Of was dat,
1: nee, dat ging wel heel snel. Tegenwoordig deden ze heel erg lang. Maar wij, geloof ik, 2 weekjes. Dat was klaar.
0: Toen was het wel duidelijk van, die wil ik wel.
1: Ja.
0: Van beide kanten. We gaan luisteren naar Herman Brood met Saturday Night. Even terug naar de discotijd. En we blijven nog een beetje met Simply Red, met Fairground, nog in dezelfde.

0: Simply Red. Fairground. Ja, waarom specifiek dit nummer van Simply Red?
1: Nou, dat was een moeilijke, want ik vind heel veel mooi van hem. Maar ik wou een beetje een uptempo nummer. En dat is wel een van deze. Want If You Know Me By Now, ja, dat is een vrij rustige ballad. Holding Back The Years, ook weer vrij rustig. Dus ik, nou, ik wil nog een beetje tempo erin. Het komt ook bij deze.
0: Beetje variatie in de lijst.
1: Beetje variatie in de lijst. Goede zanger, goede band. Ja.
0: Ja, en je vertelde net van je begon met opschrijven. En toen had je een lijst van 40, 50 nummers.
1: Ja, zoiets.
0: Ja? Ja. En er was nummer of 4, 5, die moesten er echt in.
1: Ja, nou, die staan er dus ook in. Ja? Dat is wel de top. Die waren wel makkelijk om te doen.
0: En toen de rest.
1: En toen de rest. Ja, je hebt gauw een heleboel nummers die je wel leuk vindt. Of waar je wat mee hebt. En dan moet je gaan kiezen. Ja. Zeg maar. Dus dan waar ik dan wat mee heb of waar ik een bepaalde herinnering aan heb, die heb ik er dan op gezet.
0: Ja. En staan er echt de vier die erin moesten, staan die bovenin je lijst ook?
1: Ja.
0: Dus daar
1: ja.
0: zijn we nu zo bijna aan toe.
1: Ja, die zijn we bijna aan toe. Ja.
0: Oké, okay, want we gaan zo meteen luisteren naar Joe Jackson. Is She Really Going Out With Him?
1: Ja, als goed is dat de a cappella versie. Dat hebben we gezongen op een bruiloft van een neef en nicht. Die gingen trouwen, de eerste in de familie. En hebben we met mijn man en zijn zussen, een aanhang, met z'n vijf hebben we dat een tekst opgemaakt en dan daar gezongen op de bruiloft. En elke keer als het liedje horen, gaan wij weer terug naar die bruiloft. Nou, dat was in 88.
0: Dus ja.
1: Dat was dan heel
0: en dan heb je waarschijnlijk ook nog de delen van de tekst in je hoofd.
1: Ja,
0: dan
1: zingen we hem nog steeds, klopt.
0: Ja. Ja. Dus als hij te horen is, dan zingen jullie eigen tekst.
1: En laatst hadden ze een feestje, op zoveel jaar getrouwd, dus dan gingen we even weer.
0: Hebben we er toen ook nog een keer gezongen?
1: We hebben nog een keer gezongen. Helaas een van mijn schoonzus overleden. Een van mijn beiden. Dus daar moesten we het zonder doen. Maar ja, we hebben nog wel even een stukje van met z'n allen gedaan.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En dat lukt ook nog steeds wel.
1: Dat lukt wel, ja.
0: Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him? Ja, en daarna een nummer wat, als je uit de regio komt, zou ik maar zeggen, waar je, wat je kent, Pedalen en met een rode Rinus, Hoornse Plas.

0: jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.
1: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
2: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaats. Kloor. Ja, dan kan je toch een dag in de auto zitten.

0: beërinnes en de Horense Plas.
1: Ja, dit was nog redelijk verstaanbaar. Gronings, zoals je net zei. Praten jullie thuis Gronings?
2: Nee, mijn oud-hondeling wel. Maar niet met ons. Nee. Niet met mij en mijn broer. Dat wouden ze niet. Nee, ik kan het wel verstaan. Echt spreken, nee.
1: Nee, dus dit is prima te verstaan. ja, jeugdsentiment, toch?
2: Jeugdsentiment, ja, echt. Ja, een leuke band. Beetje gekkigheid, studententijd.
1: Want dat was het voor band. Pedalen en Rode Rines heb ik al aangekondigd. Maar de meeste mensen zal het niks zeggen.
2: Eigenlijk gewoon toen de tijd is het ontstaan als twee Groningen studenten. Studenten, mannen. Ja, die een soort cabaret gingen doen. Liedjes optreden. Een beetje de boel de hak. Of op de hak nemen.
1: Ja.
2: En net deze ook. Van waarom zou je verder weggaan op vakantie. Als je ook lekker wat dichtbij hebt.
1: En dan ga je kamperen met je familie, toch?
2: Ja, dan ga je kamperen met de familie. En dan heb je een leuk thema van televisie. En de verzin is dat ze een playbackshow moeten gaan doen. En dan had mijn man verzonnen, dat gaan wij deze doen. Dus wij hebben hem met z'n tweeën als op de playbackshow op de familie kamperen gedaan. En dat is op een video gekomen. En onze kinderen vonden dat helemaal geweldig. Dus elke keer als wij naar Noorden waren, moest dat liedje gedraaid worden.
1: Ja,
2: ja.
1: Dus het wordt nog steeds gedraaid. Ja, ze hebben een reunie gehad afgelopen jaar. Maar dat ging zo snel volgens mij met de kaartjes.
2: Ja, nee, dat was allemaal uitverkocht. Ik had ook nog graag heen gewild. Maar is mij ook niet gelukt. Nee.
1: Nee. Het,
2: niet alleen in de provincie Groningen, maar ook in Leeuwarden. En waar ze nog wat Zwolle, geloof ik, ook nog geweest. Alles was uitverkocht.
1: Ja, dus we moeten het doen met de opnames. Ja. Maar deze komt bij jullie dus nog regelmatig voorbij.
2: Ja, zeker weten.
1: En wie weet smaakt het naar meer dat ze nog een keer gaan optreden. Ja, we zijn inmiddels toegekomen aan jouw top 3.
2: Ja.
1: Spandau Ballet is de nummer 3. Through the Barricades.
2: Ja, ik had in mijn tien jaar twee favoriete bands. Eén van was Spandau Ballet. De andere die komt nog.
1: Oh, dat komt nog, oké.
2: Ja. En dus eigenlijk alle nummers van hun vond ik mooi. Ik was helemaal in to the band. En,
1: kamer ja. Vol posters? Of?
2: Half van hun, half van de andere band.
1: Oké, okay, ja. Kamer vol posters. Ja.
2: Kamer vol posters. De zanger is op dezelfde dag jarig dan ik. Dat is ook nog wel grappig. Ja, het zijn mooie nummers. Een mooie stem.

0: Duran Duran, New Religion, een wat minder bekend nummer, maar niet voor jou, want jij zong de hele tekst hier mee. Dus de andere band die denk ik op jouw kamer hing.
1: Ja, dat waren de andere posters die op mijn kamer hingen, klopt. Ja. Mijn favoriete band.
0: En wie was je favoriet in de band?
1: John Taylor, de bassist.
0: Ja. En waarom de bassist?
1: Weet ik niet, knap. Vind ik
0: knap,
1: het.
0: Ja.
1: Knap.
0: Die is, en de basloopjes vond je ook wel leuk?
1: Ja. Dus dat liedjes, gewoon wel leuk.
0: Ja. Dus en nu komt Duran Duran nog steeds wel eens langs?
1: Ja, zeker. Ik heb nog steeds een LP of CD's die ik dan koop. Recent hebben ze nog weer nieuwe uitgebracht. Die heb ik nog net niet, maar die daarvoor wel weer. Dus ik heb een flinke rij in mijn kast staan. Met hun CD's.
0: En je koopt nog steeds CD's?
1: Ja.
0: Dat doet ook niet iedereen meer.
1: Ja.
0: Of hoewel dat weer terugkomt schijnt. Maar,
1: Tijd geleden geweest, maar ja, ik heb van hun bijna allemaal binnen.
0: Ja, en ze maken dus nog steeds nieuwe muziek?
1: Ze maken nog steeds nieuwe muziek, treden nog steeds op.
0: Ja. Vind je de nieuwe muziek, want dit was een heel oud nummer, dit was uit 82, maar vind je de nieuwe muziek ook?
1: Ze schijnen, ik heb nog niet zo heel veel gehoord, maar die nieuwe, de meest recente LP, CD, is heel goed ontvangen. Ik heb nog niet alle nummers daarvan gehoord, dus dat moet ik nog even doen.
0: Voor de volgende voorderlijst. Ja, en je nummer 1, Ten Sharp.
1: Ja, Nederlandse band, ja, leuk nummer.
0: Want welk nummer heb je gekozen?
1: You heb ik gekozen. Op dit nummer zijn mijn man en ik getrouwd. Dit hebben we gedraaid toen wij het gemeentehuis binnenliepen. En ook toen we die weer eruit gingen. We vonden het een heel toepasselijk nummer. En ook de tekst. Dus daarom hebben we deze toen gekozen. Dan staat hij hoog bij mij.
0: Staat op nummer 1, dus hoger kan eigenlijk niet.
1: Nee.
0: En het was van jullie beiden.
1: Ja.
0: Is er nog discussie geweest?
1: Nee, eigenlijk ging dat vanzelf.
0: Ja.
1: En daarom, want ze zeiden van je mag ook twee liedjes doen, één voor in en uit. Maar we hadden bij het zoiets van nee, we doen hem gewoon beide keren. Hetzelfde nummer.
0: Ja, het is een iets verkortere versie die we zo meteen gaan draaien, Lucretia. Hartelijk dank voor jouw lijst. En we gaan luisteren naar Ten Sharp with You.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakte hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede avond op deze vrijdagavond. En je luistert weer heerlijk naar de Weekendploeg. Aankomende uurtje gaan wij weer van alles doornemen. De afgelopen week. Wat er te komen staat. En een beetje sport natuurlijk. En dat doen we deze week niet alleen. Dirk is erbij. Maar die is even koffie pakken. Evan is er helaas niet bij. Die heeft iets van een verjaardag van een opa. Het was in ieder geval belangrijk. Ik ben er wel bij. Gerbrand van Doorn. En voor mij zit voor de veelvoudige luisteraar. Bekend. De sportkenner.
1: Bedankt.
0: Goedenavond, Maurits Gerritsen. En dan hebben we ook nog aan de vierde mic, Rick van Roekel.
2: Goedenavond.
0: En die is bekend voor de lang luisteraar van deze tune. Even kijken hoor.
2: zoek.
3: De keetknaller.
0: Nee, dat ben jij helemaal niet.
2: Nee.
4: Zware werkweek gehad.
0: Dat ben jij. Je bent de originele van de zware werkweek. En eindelijk zit hij bij ons in de studio. Maar we gaan het gewoon lekker over van alles hebben. Maar we beginnen met een nummertje van Elvis. Maar voordat we dat doen, komt de sportkenner met een feitje over Elvis.
1: Feitje over Elvis.
5: Wat wil je weten over Elvis?
1: Nee. Er komt een feitje over Elvis.
0: Maurits het El. Ja, en Erik, die probeert er al binnen te komen. Maar Maurits, neem je tijd.
1: Ik denk ad hoc. Ik gooi er wel even een quizje bij. Dan mogen jullie allemaal raden. Ja. Over het feitje.
0: Over Elvis.
1: Ja, over Elvis. Nou, ik loop dus wel eens in Lunteren, even door het dorp, even door de weilanden.
0: Ja.
1: Af en toe met de podcastje. En ik luister afgelopen week naar de podcast. Yeah. Ik kreeg een minuut, dus ik zou opschieten. Oh. En die ging toevallig over Elvis. Dus ik dacht, nou, als het nu een liedje van Elvis opkomt, dan doe ik wel even een feitje erbij. Elvis is natuurlijk een bekende Amerikaan, geboren in Mississippi.
2: Ja.
1: Maar hij is ook getrouwd.
0: Ja.
1: Hij is getrouwd geweest in Amerika, in Las Vegas. Nu ga ik drie BN'ers opnoemen en mogen jullie raden wie ook getrouwd is in Las Vegas. Nummer 1, nummer A, optie
0: en
1: A.
0: En als antwoord geven aan het einde, Dirk, hou je in.
1: Dat is een goeie, ja.
2: Johan Derksen.
1: Mogen de luisteraars ook over nadenken.
0: Optie A.
1: Optie A, doen we Johan Derksen.
2: A.
1: Die zou dus
2: optie A, ik kies optie A.
1: Optie B, Waylon. Oh. Optie C is Gordon. En optie D is Anki van Gunsten.
2: A.
1: Mogen jullie allemaal over nadenken en dan komen we naar het einde van de uitzending.
2: A.
0: Ja, aan het einde van de uitzending?
1: Einde van de uitzending.
2: Ik geef nu een antwoord. A.
1: En dan gaan we nu naar...
0: Promised Land. Elvis Presley natuurlijk. Goedenavond.

0: uit vier man. Evan is helaas niet bij, ik zei het net al. Ricky Roek is erbij.
1: Yes, yes.
0: Hartstikke bekend van onze allereerste Kate Kanalla Tune. Maurits Gerritsen als sportkenner. Die gaat ons van alles vertellen over Jordi Cruijff, Ajax. Zonder te veel te kwijlen. En Dirk van Eden natuurlijk.
2: Zelf benoemd sportkenner. Nee,
1: dat is niet waar. Dat is zeker niet waar.
0: Maar niet waar. Voordat jullie doorgaan in kwibbelen en kwebbelen, wil ik graag weten hoe jouw week was, Dirk.
2: Mijn week was druk. Hard werken. En toch een beetje geestelijke vakantie geboekt. Dus ik zit er eigenlijk al wel redelijk lekker in.
0: Vakantie en dan ga je nog deze zomer naartoe?
2: Ja.
1: Waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar Kos.
0: Oh, lekker. Lekker, hoe lang?
2: 4 maanden. Nee, 1 week. Ja, die lekker, was leuk, hè, Maurits?
0: Lekker los op Kos. Nou, Ricky Roek. Rick van Roekel voor de liefhebbers. Hij komt helemaal uit Veen. Edeveen wel te verstaan. Hoe was jouw week?
1: Druk. Heel veel familiekwestietjes eigenlijk. Verjaardag.
0: Positieve ja, familiekwesties.
1: Dat wel. Niet klagen.
0: En bij jou, Maurits?
3: Ook goed. Ook druk. Werken.
0: Veel werken.
3: Ja, veel werken.
0: Hard werken. Ik heb dat deze week ook wel gedaan. Om even die bankrekening te stekken. Lekker Juist. Werken. Zomers bijbaantje buiten de studio.
2: Ja, jij gaat niet op vakantie, toch?
0: Nee, ik ga niet meer op vakantie, nee.
1: Niet meer?
2: Nooit meer.
0: Nou ja, ik ben al wel in juli, begin juli, ben ik lekker in Zeeland geweest. Een dag of 3, 4
1: Noem
0: bij mijn
1: dat
0: ouders.
1: Een vakantie?
0: Nou ja, dat is discutabel. Het is wel een vakantie. Maar wel wat korter in Zeeland. En ik heb ook wel een beetje FOMO naar mensen die nu echt op vakantie zijn. Maar aan de andere kant, ik vind het ook weer niet heel erg, hoor. Ik vind het ook wel lekker om een keer aan een zomertje lekker hier in de omgeving te zijn.
2: Lekker, hoor.
3: Is het ook. Helemaal als je in het bos woont, dicht bij het bosbad.
0: Ja.
3: Dan heb je het best voor elkaar, toch?
2: Ja, want dan ga je heel vaak heen naar het bosbad.
0: Is dat zo? Ja, misschien te weinig.
2: Nooit.
1: Oh, nee?
0: Nooit.
1: Nee? Oh. Nee. Nou, misschien moet je dat dan vaker doen.
0: Ja, maar wat we wel vaak doen, en misschien wel elke week, is dit.
4: De Kateknaller.
0: En deze week is het een Kateknaller en die knalt met ware woorden. Toch, Dirk?
2: Ja, Nico, hè? Ja? Niet geschoten is altijd mis. Had een quote van Johan Cruijff kunnen zijn. Of niet?
0: Sportkenner.
1: Had zeker gekund.
2: Ja. Dankjewel.
0: Nicootje Haak. Ja, bekend van meerdere hits. Maar ja, onder andere niet geschoten is altijd mis. Ware woorden. En deze week is het bij ons de Kateknaller.

0: Ja, en dat waren ze dan.
1: Wickfield met Sexy Eyes. Of is het één persoon, Dirk? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
2: Wat zei je?
1: Is het één persoon of is het een band, Wickfield?
2: Field. Dat is een band. Een zangeres en een pianospeler, keyboardspeler.
1: Heerlijk, want jij hebt deze week de muziek uitgekozen.
2: Ja.
1: En ik hoorde al dat er één nummertje verloren is gegaan. Of hoe zit dat?
2: Ja. Earth and Fire natuurlijk, hè? Want iedereen weet natuurlijk, als ik naast me kijk, Johnny Kaagman is overleden.
3: Ja, dat komt wel even binnen.
1: Nou ja,
3: het is niet per se grappig.
1: Ik wist niet wie het was, maar het bekendste nummer van haar band, van Earth and Fire, dat herkende ik wel, die tonen.
2: Ja, ik wil het best wel van Maurits zingen, dat hij het dan wel weet.
4: Ik weet het ook.
1: Nee, nou, dat lijkt me wel een goed idee. Ik denk, Rick weet
4: het
1: helemaal
4: niet. Mij zegt het helemaal niks, maar hiernaast me zit ook iemand die het eerst niet niks zei.
1: Ja, maar misschien, Dirk, kun je dan toch een stukje zingen?
2: Of? In a woman's heart, another heart. Waarom?
3: Nee, maar wel droevig dat zij...
2: Overlijden is nooit leuk.
3: Nee. Dat klopt.
1: En daarnaast is nog een bekend Nederlander overleden. Dat nieuws kwam vanochtend. Peter Faber.
2: Faber is overleden,
1: ben ik ook weer bij jou bekender dan bij ons.
2: Ja, inderdaad. Daar was ik alweer bang voor.
1: Heeft hij ook niet iets gedaan met kinderseries? Of zit ik nu echt dingen te zeggen die helemaal niet waar zijn?
2: Voor mij, Peter, kinderseries. Voor mij ben je in de war met ome Willem.
3: Lijkt ook wel op elkaar.
2: Tuurlijk, Peter Faber. Nee, maar hij is bekend van... Nou, natuurlijk van als de vader van Siska de Rat. Hij speelde als bijna enige bekende Nederlander Bridge Too Far.
1: Hij heeft wel een bekend een
2: film,
1: gezicht.
2: Dat is een van de grootste films aller tijd. Die zegt jullie natuurlijk ook wel wat.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Bridge Too Far. Wie speelt er allemaal in, Maurits?
1: Ja, ik weet wel waar het over gaat, maar al die acteurs,
2: Maurits, qua, zeg maar.
3: Hoezo moet ik dit zeggen? Ik weet het toch niet?
1: Hij is sportkenner, hè?
2: Ja. Hij is sportkenner.
1: Ja.
2: Dat is waar. Geen filmkenner.
1: Ah, gelukkig gaan we het zo meteen nog over sport hebben. Dat over een kleine 20 minuten in de warming-up.
2: Ja,
1: nou, maar er is nog meer gebeurd.
2: Schatjes.
1: Hè?
2: Schatjes. Mama is boos.
1: Daar heeft hij allemaal in gespeeld.
2: Ja. Mama is boos. Dat is waarschijnlijk een film die jullie nog nooit hebben gezien.
3: Nee.
4: Nee.
3: Schatjes.
4: Nu is Dirk boos.
3: Die comedyfilm.
4: Ja.
1: Ja, we gaan stoppen met raden. Het komt er gewoon op neer dat er wel een kleine generatiekloof is ontstaan.
3: Ja, dat zit er
2: maar
3: beetje,
2: die film die komt uit de jaren 80. Toen was ik ook nog niet geboren.
1: Ja, maar wel bijna.
2: Nee, het heeft... Het heeft gewoon te maken met algemene kennis. Je ergens in verdiepen.
1: Ja, daar zit wat in, maar ik vind het ook wel flauw als mensen dat zeggen. Want ja, ik ben ook nog maar 20 jaar geleden ongeveer op deze aarde gedropt.
2: En ja?
1: En dan ben ik dan verplicht om Peter Faber te kennen.
2: Ja?
1: Toch wel?
2: Ja?
1: Ik herkende zijn gezicht
2: de
1: wel,
2: maar meer
1: ook niet.
2: De vader van Siska de Rat speelde die. Kraag toch allemaal de kleren?
1: Oké. Okay. Rot nu. Dat moet jij weten trouwens.
3: Sorry, wat?
1: Krijg toch allemaal de kleren.
3: Ja, van Danny de Munk.
1: Ja, en dan?
3: Rot, ja, dat ga ik niet zeggen. Moet positief blijven.
1: Allemaal op. Ja. Maar ik vind dat we...
2: Zijn pa was gaan varen. Ik mocht niet mee. Ik ben te klein. Want Peter Faber die was aan het varen.
1: Ja.
2: Ik mocht niet mee. Ik ben te klein. Nu moet ik in mijn eentje klaren. Tot hij ook weer terug zou zijn. Had ik maar iemand... Ja, laat maar. Ja, totaal geen zin.
3: Ja, wel mooi hoor.
2: Ja. Dank je.
1: Fijn dat je het ons even meenam. We gaan nu door naar iets heel anders. Want we zitten natuurlijk midden in de vakantieperiode.
2: Oh,
1: en het blijkt dus dat het aantal vakantiegangers dat wordt opgelicht bij het boeken van een accommodatie via booking.com is de afgelopen maanden sterk toegenomen.
3: Ja.
1: Ook het totale schadebedrag steeg fors.
2: Wow.
1: Bleek allemaal uit de cijfers van de fraude helpdesk.
2: Oh, dit hakt even. Wacht even.
1: Het gaat om verschillende vormen van oplichting, maar vooral phishing lijkt een groot probleem op de bookingsite.
2: Phishing, ja.
1: In de eerste helft van 2026 kwamen daarvan 957 meldingen binnen, tegenover 162 in de tweede helft van 2025.
2: Heb je dat wel eens geprobeerd
1: dus
2: zonder hengel?
1: Dat je niet gefisht wordt.
3: Leuk.
2: Phishing?
1: Phishing zonder hengel. Ik laat me
3: dat
1: niet
3: kan.
1: Pakken.
3: Met je klauwen. Kun je ook vissen. Maar dat... Ja, oké, laat maar. Phishing. Dat is inderdaad niet leuk, nee.
1: Nee,
3: mensen die worden opgelicht via het internet.
1: Dus,
3: of via de mail.
1: De tip van de weekendploeg. Let op bij booking.com. En dan hebben we ook nog... De opgeleide branden in Limburg zijn gelukkig geblust. Goh. Hebben jullie daar veel van meegekregen of niet?
2: Nee, want wij wonen in Gelderland.
1: Ja, maar misschien interesseert je wel veel.
2: Nee, ik generatieverschil kloof. Ja.
1: Ik zag wel dat de brandweer Lunteren, die was wel op pad gestuurd. Ook helemaal richting
3: Ja, veel hè, uit allerlei regio's. Ook andere landen hoorde ik.
1: Ja, klopt. Maar gelukkig hebben ze dus geblust. En hetgene wat ze goed deden, is dat ze gewoon een lijn hebben getrokken, hoorde ik. Dus okay. Gewoon een paar honderd meter of een kilometer vanaf waar de brand echt was. Dus ze zeiden van hier en niet verder.
2: Tot hier juist.
1: En als je dat maar nat genoeg houdt, ja, dan stopt de brand.
3: Nou, ik heb dus gehoord bepaalde dieren, volgens mij waren het ossen, weet ik niet zeker, die doen ja? het ook natuurlijk. Hoe? Die grazen aan een bepaalde lijn in het weiland.
1: Ja?
3: Waardoor ze, dat is een natuurlijk instinct, waardoor die brand op een gegeven moment niet meer verder kan.
1: Oh? Oh, dat vind ik wel knap, ja.
3: Maar dat zou wel op hele kleine...
2: Sport- en dierenkenner.
3: Ja. Dankjewel.
4: Maar nu was
3: het zou op
4: het
3: hele toch... kleine schaal zijn, hoor. Want je
1: wat
3: hebt
1: zei je?
3: Niet...
4: Maar nu was het toch ook wel gewoon bewust alle wegen en alle spoorlijnen en weet ik het allemaal, wat echt als grenzen werd aangehouden.
3: Ja, ook
4: niet
3: ja.
4: echt bewust natuur, toch?
3: Nee.
4: Nee.
3: Maar, dat
2: is
1: dan hebben jullie...
3: Maar je kon het door het hele land ruiken, hoorde ik. Ik heb het zelf niet geroken, maar...
2: Nee.
3: Zo erg was het dus.
2: Wij wonen in Gelderland.
4: Ja, maar het was te ruiken in Groningen ook zo.
1: In Groningen?
2: Zo. Nou, dat is helemaal aan de andere kant.
4: Ja, dan vliegt het hier ook over.
2: En dan heb ik niks geroken. Dat nee. is toch bizar, hè?
4: Wat slechte neus.
3: Generatiekloof, hè?
4: Ja.
3: Zo in je neus liggen.
4: Ja.
2: Verkouwen.
4: Denk het.
1: Maar, Dirk.
2: Ja, zeg het eens.
1: Ben je nog druk met sparen bij de Albert Heijn?
2: Nee. Ik heb wel in de gaten gekregen dat mensen aardig besodemieterd worden daar.
1: Mensen zijn hartstikke boos, want klanten van Albert Heijn gaan binnenkort de helft langzamer zegels sparen.
3: Maar je hebt nu zo'n ratje toch?
1: Als jij een premium abonnement hebt, dan kan je twee zegels kopen bij €2 aan boodschappen. Gewone klanten moeten voor €2 boodschappen doen
2: en dan krijg je twee
1: om één zegel te kunnen krijgen.
3: Ja, dan krijg je alle shortjes, ja.
2: Dus die deed het irritant door.
1: Eigenlijk wou ik zeggen van... Als jij dus normaal geen premium account hebt, dan moet je dus... dubbel zoveel betalen voor je zegels.
2: Oh. En Spotify Premium, telt dat ook?
1: Weet ik niet, maar dat hebben wij gelukkig wel.
2: Gelukkig wel.
1: Zullen we anders gewoon een nummertje draaien?
2: Ja. Ik doe dan lekker een plaatje.
1: Hoe ben je erbij gekomen bij Solid Bass?
2: Ja. Nou ja, kijk.
1: Want jij hebt deze week de muziek gedaan.
2: Soms heb je gewoon een beetje een gevoel. Even een beetje een nummer wat in je naar boven komt.
1: Ja?
2: Ja. En nu zat ik een beetje in de jaren 90 stijl.
1: En lekker doorgaan bij Solid Bass. We knallen hem erin. Oh, ja, je hebt inderdaad veel van deze bangetjes.
2: Ja.
1: Beetje bas erbij. Zometeen nog
2: maar kijk,
1: LSDJ.
2: Je wordt hier ook heel vrolijk van, hoor.
1: En Paquito aan het eind. Maar dit is This Is How We Do It van Solid Bass.

0: Music and Lights van Imagination. En wij gaan lekker naar...
1: Lekker nummer. Ik ken hem niet.
0: Ja, dit is niks minder dan de warming-up. Het segment waar wij het gaan hebben over sport. Wow. En toevallig zit hij voor me. De sportkenner, Maurits Gerritsen.
2: Dank.
0: Nog steeds bij me, Rick van Roekel. En natuurlijk Dirk van Ede. Onderdeel van DWP, de weekendploeg.
2: Semi-sportkenner.
0: Semi-sportkenner. Weet van alle amateurvelden alles af.
2: Alles.
0: Maar we gaan beginnen met de Eredivisie en de
2: DTS,
0: KKD.
2: DTS, Ede.
0: Want de Eredivisie...
2: SDVB, Barneveld.
0: De Eredivisie is weer begonnen vanavond, Maurits.
1: Ja, zin in. Ik vind het leuk, ja.
2: Welke wedstrijd?
1: Het is volgens mij Cambuur Excelsior.
0: Cambuur Excelsior. Ik weet het zeker.
1: Ja,
0: om 8 uur begonnen. En hoeveel staat ondertussen, Rick?
3: 0-2 voor Excelsior.
0: Zo, dus die staan bovenaan.
1: Geen lekkere start van de promovendus.
3: Nee, maar Excelsior is los.
0: Maar jij als sportkenner, Maurits.
1: Nou ja, weet je wat een beetje is?
0: Ik heb aan jou gevraagd om een beetje van tevoren een analyse te maken. Die mee te nemen hier naartoe en die te gooien. Zonder te veel Jordi Cruijff te pijpen, want we weten allemaal dat je Ajax-fan bent. Maar begin je betoog, zou ik zeggen.
1: Nou ja, ik heb me allereerst niet voorbereid, want dat vind ik nooit... Ik vind het fijn om een beetje te freestylen. Gewoon wat in me opkomt. Ja,
0: maar je hebt ook alles in het kopje zitten, toch?
1: Dat zijn jouw woorden.
3: Gewoon uit het hart.
1: Zo mag je het zeggen. Maar nee, weet je wat het is? Je hebt natuurlijk het WK gehad in de zomer. Er was een hele aanloop naartoe, want het komt natuurlijk om het 4 jaar. Dus dan denk je van, hey, het WK komt eraan. Oh, ja, gaan we lekker voetballen. Ja. Oh, wordt Nederland wereldkampioen? Uiteindelijk helaas niet. En dan is het WK afgelopen, heb je alle wedstrijden gehad. Bijna elke dag zet je tv eventueel aan. En dan begint de Eredivisie alweer. En daar zit ook niet echt een aanloop naartoe. Zo. Dus dat mis je nu een beetje. Dus ik mis een beetje de hype naar het...
0: Nou, ik moet ook wel zeggen dat ik van de week in één keer dacht, de Eredivisie begint weer.
1: Dat bedoel ik dus.
0: Ik dacht dat Ajax nog door 600 van de kwalificaties van de Conference League heen moest, maar de Eredivisie begint alweer.
1: Ja, Ajax moet inderdaad ook nog de 100 wedstrijden heen.
0: Oh ja.
1: Maar dat mis ik een beetje. Maar het is leuk dat we start. KKD start weer vanavond, Cambuur Excelsior. Dus,
0: maar als jij nou twee elftallen moet noemen die meespelen in de Eredivisie, die het toch wel goed gaan doen.
1: Ja, mag ik Ajax noemen?
0: Van mij mag
1: het wel. Nee, ik hoop dat Ajax het goed doet. Ik vind dat de hype al vrij groot is. Ik trek natuurlijk wel grote spelers aan. Maar ik moet natuurlijk eerst nog bewijzen dat alle spelers ook samen kunnen voetballen. Dat lijkt tot nu toe wel op. Maar ja, dan speel je wel tegen Jopie en Klaasie uit... kwamen ze vandaan? Servië?
2: Klaasie, komt van AZ.
1: Ja.
2: Dat weet ik, een sportkenner.
1: Ja, dat klopt. Leuk. PSV gaat het ook weer goed doen, denk ik. Ondanks dat ze 0-4 verloren hebben. Met een terecht rode kaart. Maar goed, ja... we gaan het zien. Ik schat ook ADO heel hoog in.
0: En als ik dan even naar links kijk, zit voor mij Rick van Roekel. Onder andere bekend van deze tune.
4: Zware werkweek gehad.
0: Maar ik weet toevallig ook dat als jij een...
4: Zware werkweek gehad.
0: ...hebt, dan ga jij lekker Sparta kijken.
3: Ja, dat is ook geen verkeerde dagbesteding voor in het weekend, nee.
0: Maar wat verwacht jij van jouw ploeg?
3: Een beetje gemixte gevoelens. Ik hoop dat ze me gewoon weer lekker mee kunnen gaan draaien. Maar het is me aanzien hoe het gaat lopen.
1: Ik heb
2: zo.
1: Het schilder, denk ik.
2: Maar. Ja, het is... zo, dat is een gewaagde uitspraak. Ja, hier kunnen we mee.
3: Ik durf niks gewaags te doen, want ik heb niet 100. Ik sta er niet 100% achter. Laat ik het zo
1: zeggen.
3: Ik
1: schat het ook niet zo goed in.
2: De ene na de andere gewaagde uitspraak komt binnen.
0: Nee, maar ja, weet je wat is het?
1: Hey, anders zeg even wat zin in zo.
0: Altijd spoken in het kasteel. Maar hoe zit dat in het Philipsstadion, Dirk?
2: Ja, zeg het eens.
0: Jij bent een echte
2: SDS, weet je erom.
3: Daar gaan we weer.
0: Hij weet alles van de amateurvelden. Maar
2: alles.
0: Ik weet dat jij ook van de...
2: VVB.
0: Dat jij van de professionele velden houdt. Zoals van het Philipsstadion.
2: Ah, oh, prachtige PSV. Grasmat.
0: Wat denk jij dat die ploeg gaat doen?
2: Nou, om even in de lijn te blijven van deze twee wereldgasten naast me. Ik denk dat ze mee kunnen doen om de eerste plek.
1: Oké, dat is dan ook een hele gewaagde uitspraak, ja.
2: Ik denk, dit is een hele gewaagde show. Maar kijk... Ja. He, stel, ze worden geen eerste, kunnen ze altijd nog tweede of derde worden.
1: Ja, dat kan.
0: Maar als ik dan zeg, wanneer komt Memphis Depay terug?
2: Dan zeg ik, als de tijd rijp is.
1: Maar wil je dat hij terugkomt?
2: Als hij... Kijk, het gaat er niet om wat ik wil. Het gaat erom wat die jongen wil.
1: Ja, oké, maar ik vraag het nu aan jou. Wat wil jij?
2: Wat ik wil?
1: Ja.
2: ik wil lekker op vakantie over een week. Naar Kos.
1: Dat is ook altijd hetzelfde. Gast.
0: Jongens, dan wil ik even van links naar rechts. Korte vraag.
1: Oh.
0: Hou je in. Moet Gianni Infantino weg bij de FIFA? Weg als FIFA-baas. Rick.
3: Ja.
0: Hey, Maurits.
2: Oh, ik denk...
1: Moet het onderbouwen? Of?
0: Nee, gewoon ja, nee. Gewoon kort.
1: Ja.
0: Dirk?
2: Ik vind het moeilijk, hoor.
3: Korter.
2: Mand. Nee, natuurlijk moet hij weg.
0: Ja?
2: Nee, ik denk van... ze willen hier geen gewaagde uitspraken durven doen. Die man die moet gewoon weg.
1: Mocht hij onderbouwen?
3: Nee.
2: Oh, ja.
0: Ja. Ja, jongens. Dan heb ik nog één sportnieuwtje. En dat is dat de Poolse Kasia Nieuwiadoma heeft vandaag de gele trui gepakt in de Tour Femmes. En morgen laatste echt officiële rit.
2: Het is
0: en dan
2: Frans.
0: Gaan we nu naar Billy Swan.
2: Ja. Met Tour de France.
0: I can help.
1: Oh,
0: he can help me with uitspraken in de andere tol.

0: Elke vrijdag tussen 8 en 9. De Weekendploeg.
1: Ja, kijk, en zo is het. Laten ze het weten. Elke vrijdagavond de Weekendploeg. En ik zit hier nog steeds niet alleen. We zitten hier vanavond lekker met z'n vieren. En ja, ik wil het eigenlijk nog even hebben over wat er nou allemaal te doen is dit weekend in het zendgebied. En het is van alles. Maar ja, musea en dergelijke, daar haken wij niet op in. Wij haken eigenlijk alleen maar in op dingen die eenmalig zijn, dus een evenement. En die zijn er niet heel veel deze week in het zendgebied. Maar gelukkig zijn ze er wel in kleine aantallen. De zomermarkt bij Wallis en de Waldhorn in Otterlo. Daar kun je heen. Morgen is de eerste keer van 3 maal. Ja, morgenmiddag een leuk marktje in Otterlo. Dan hebben we ook nog een hele interessante. Namelijk een workshop boekbinden.
2: Dat lijkt me echt enig.
1: Ontdek de kunst van het boekbinden en maak tijdens de workshop je eigen handgemaakte journal van gerecycled papier uit de drukindustrie.
2: Kan het in duo's?
1: Dat denk ik wel. En, dat moet zeker kunnen.
3: En als je zo'n cursus krijgt, hè?
1: Workshop
3: je dan boekbinden. Ja, maar kun je die reserveren of kun je die ergens boeken?
1: Nou,
2: zeg het maar.
1: Ik weet wel dat het in Woudenberg is. Dat het in Woudenberg is. En je kunt op ontdektdeheuvelrug.nl heel veel informatie vinden over de workshop boekbinden. Maar is dat nou niks voor jou?
3: Ona Wageningen.
1: Dan kun je nog naar Ona Wageningen, een andere amateurclub hier uit de buurt. En dan wil ik nu iemand bespreken die wij misschien wel groot hebben gemaakt.
3: Oeh, dan weet ik wie je bedoelt.
1: Vertel, wie denk jij?
3: Ja, Maurits Gerritsen.
1: Maurits Gerritsen, sportkenner.
3: Ja.
1: Maar eigenlijk bedoel ik iemand anders. Oh. Iemand met een hele grote hit tegenwoordig, Rick. Wie zou dat kunnen zijn?
4: Rutger.
1: Rutger!
4: Rutgertje.
1: Onze Rutger.
3: Heeft hij een hele grote lid?
1: Een heel groot hitje, onder andere bekend van Zwoele Zomernachten. Maar 20 jaar geleden bracht hij ook al nummers uit. Zomer, zon en strand. En dat nummer is viraal gegaan op TikTok. Met name door zijn dansje en zijn looks in die tijd. Maar Rutger is niet gek. Commercieel ingesteld.

0: de deur. Want dit was Rutger van Barneveld met zijn, zijn remake van Zomer, Zon en Strand. Ja, ik denk dat hij nog wel eens in de hitlijst kan komen, jongens. Wat denk jij ervan, Maurits?
1: Dit nummer?
0: Ja.
1: Ik denk dat hij hoog kan scoren, ja. Hij is nu natuurlijk een beetje hot. Of een beetje hot. Hij is aardig hot. Hij stond laatst nog hier in de buurt. In, hoe heet die club ook weer? Hent? Hent Zand?
0: Hent Zand.
1: Hent Zand, Winkron.
2: Asmo dus, Plunteren.
0: Weer okay. Zo'n amateurploeg hier uit de buurt.
1: Ja, weer zo'n amateurploeg. Ja, Dirk zit er lekker in.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat dit kan hoog scoren, hoor.
0: Ja, dit is gewoon een gezellige vibe. En hij is al viral gegaan op TikTok. Ik denk dat de mensen allemaal denken op Spotify. Weer tik hem even aan en dan kan het allemaal hard gaan.
1: Zeker.
0: Dan pakken de radio's, de zenders, die pakken hem ook op. En wij zijn er natuurlijk weer hartstikke vroeg bij. Want wij vinden Rutger van Barneveld een toffe peer.
2: Dovo Veenendaal.
0: Nog weer zo'n amateurploeg hier uit de omgeving.
2: Ja, gast, ik ben echt een sportkenner.
0: Maurits, we zijn alweer een beetje gekomen aan het einde van deze show.
1: Ja.
0: Maar heb je nog plannen dit weekend?
1: Oh, daar ga je naartoe. Ja. Ik heb nog plannen. Ik heb morgen vroeg ga ik even naar de kapper.
0: Ja.
1: Plaatselijk, bij Lunteren, in Lunteren. Want mijn thuiskapster, die we hebben al heel lang, ik woon nog bij mijn ouders, die is met vakantie. Dus ik moet even een alternatief zoeken. Dat heb ik gedaan.
2: Niks.
1: Smiddags heb ik de verjaardag van mijn zus.
0: Ook, wacht even, want je gaat er best wel snel over in. Ben je dan niet heel erg bang dat het fout gaat?
1: En niet per se. Ik ben één keer eerder geweest. Toen zag het er prima uit.
0: Ja.
1: Toen was ik ook wel 3 weken ervoor door mijn eigen kapster geknipt.
0: Ja.
1: Dus ik kon ook niet heel veel fout gaan. Dus nee, ik heb er wel een goed gevoel bij, moet ik zeggen.
0: Okay.
2: Maar plaatselijk, hè? Plaatselijke kapper ga jij.
1: Plaatselijke kapper, lokale kapper.
2: Ga je ook wel eens naar een landelijke kapper?
1: Is dat per se het tegenovergestelde?
2: Nee. Ik was gewoon benieuwd.
0: Maar naar de kapper en verder?
1: 3 uur heb ik dan de verjaardag van mijn zus. Dan heb ik
2: gefeliciteerd.
1: Natuurlijk... Dankjewel.
0: Alweer?
3: Maarten.
1: Het was afgelopen...
0: Woensdag had je ook een verjaardag van je zus.
1: Ja, het was jarig, ja. En nu houdt ze het.
0: Oh, nou. Ja.
1: Ik snap de verwarring.
0: Ja, precies.
2: Wist je dat haar vriend international is? Haar man, sorry.
1: Dat klopt, ja.
2: Heb ik gehoord.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan s'avonds nog...
1: S'avonds had ik plannen. Ja, ik ga een zalmtegril leggen.
0: Kijk, daar ben ik ook bij trouwens.
1: Daar ben je ook bij.
0: Zo. Heerlijk.
2: Maar dat zal hem lekker smaken, denk ik.
0: Ja, en daar is natuurlijk één ding belangrijk.
4: Het is tijd voor het weer met de Bosvogel.

0: achter.
1: Hoe zit dat weer in elkaar? Ik ga het even kort houden. Het wordt morgen prachtig weer. Alleen maar zon. 'S Ochtends nog wel fris. 15 graden. Maar 's middags, die temperatuur gaat omhoog. 26 graden. Zondag, ja, een beetje vergelijkbaar. 'S Ochtends weer een beetje fris. Maar overdag 31 graden. Hou het in de gaten. Maandag 28 graden. Dus eigenlijk wel weer een warm weekend.
2: En is dat in Lunteren?
1: Plaatselijk is het.
2: Plaatselijk.
3: Ja. Ja.
1: Dus morgen lekker 26 en dan zondag plaatselijk 31 in Lunteren. Dus als je in Ede bent, zou het heel plaatselijk anders kunnen zijn.
2: Ja.
1: Hou dat in de gaten.
2: Zoals bijvoorbeeld Eindhoven, is dat een andere plaatselijk?
1: Is wel anders, ja. Is heel anders.
2: Oké.
1: Okay. Rick, kort, heb jij nog plannen dit weekend?
3: Morgenavond gaat de barbecue aan.
2: PSV Eindhoven.
1: Waar ga je dat doen?
3: In Wekerom.
1: In Wekerom?
3: Ja, even lekker duifjes.
1: Duifjes?
3: Oh. Ja.
1: Ga je duif eten?
3: Ja.
1: En jij, Dirk, wat ga jij eten?
2: Ik ga naar Eindhoven.
1: Ga je naar Eindhoven?
2: Ja.
1: PSV kijken?
2: Nee, Ajax.
3: Oh. Nou,
2: Amsterdam.
3: Kijk eens.
1: Ja, weet ik veel. Misschien, je kunt ook daar, weet ik veel wat je gaat doen. Je kunt toch ook bowlen daar of zo?
3: Hé, maar de mensen die zitten te popelen.
2: Ja, plaatselijk.
1: Te popelen?
3: Mensen te popelen op de quiz van het begin van de uitzending.
1: Ja, goed dat je het noemt.
3: Oh, oh, oh, oh.
1: Neem ons gauw even mee.
3: Laten we eens even een rondje doen.
1: De quizvraag was... naast Elvis is er iemand anders getrouwd in Las Vegas. Wie is dat? Een BN'er.
3: Een BN'er.
1: A. Jeroen Derksen.
3: Ja. B was Whalen, zanger Whalen.
1: C
3: was Gordon.
1: D.
3: Ankie Vergunsen.
1: Ik denk B, Whalen.
3: Wat denk jij, Rick?
4: Ja, we gaan de risico's gewoon spreken. Ik zet in op D.
3: D. Ankie, en jij?
2: Ja, ik zeg al een uur A. Omdat het A is.
3: Voor de mensen thuis, het zou eventueel A kunnen zijn. Ja. Johan Derksen is 3 keer getrouwd. Ik was er niet van op de hoogte, maar ik hoorde net in een hoek dat Johan Derksen het eventueel zou kunnen zijn. Maar het is nergens bekend. Mm. Maar het antwoord... Wat sowieso waar is, is antwoord D.
2: Hey,
1: kijk eens.
3: Ankie Vergunsen.
1: Met die paardenwerk. Over paarden gesproken. Je kunt morgen ook nog bij de Nieuwe Heuvel een paard kopen bij de paardenveiling. Dus als je dat interessant vindt, moet je daar langs gaan.
3: Goed bruggetje.
1: Wij gaan eruit met Paquito. Behoorlijke bas.
2: Ja, stel je eens voor dat je bij het Weekend Millionaires, dat je dan een miljoen kan winnen. En dan krijg je een vraag, A, B, C of D. En dan zeg je, D. En A is dan ook goed.
3: Laten we het zo zeggen. De opties B, C en D, dat waren mijn eerste 3 opties. Toen kom jij in één keer. Oh, Johan Derksen, je bent ook getrouwd in Las Vegas.
2: Oh, dus zo.
3: Dus toen dacht ik, dan voeg ik antwoord A even bij. Dan zijn er eventueel 2 goed.
1: En de discussie ging nog heel lang door in de studio. Dit is Living on the Video. Paquito, knal hem door de beuken. En geniet van je weekend.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers. Samen

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met de gouden ouwe en wel Kelly Marie met I Feels Like I'm In Love. Vervolgens hoorden we Windjammer met Tussin and Turnin. Daarna was het de beurt aan de Players Association met Turn the Music Up. Vervolgens hoorden we Grace Jones met She Lost Control. En daarna was het de beurt aan Loretta Holloway met Love Sensation. En daarna Agnetha Franklin met Freeway of Love. En vervolgens hoorden we Metrics Eat Wonders met Got to Have Your Love. En we sloten af met ons wekelijks vleugje Trends. En we hoorden Seed van Real Björn Eckerson. Samenstelling Adrie Speckley.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dit is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Pieter Nijhoff.

Angel of Harlem, daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Dirk Meijer het lied Ode aan Maastricht van Benny Nijman horen. In deze Link maak ik een koppeling met het woord ode en daarom is het thema van deze editie odes. Een ode, of ook wel eerbetoon, is een uiting van emotie en is meestal gericht aan iemand of iets. In de wereld van de popmuziek komen we deze odes vaak tegen. Veel popmuzikanten zijn immers geïnspireerd door anderen, worden erdoor geraakt of hebben daar nou mee samengewerkt. Ik ga daar wat voorbeelden van laten horen. De startplaat was van U2, getiteld Angel of Harlem uit 1984 van het album Rattle and Hum. Het R&B geïnspireerde nummer, geschreven als eerbetoon aan het talent van de legendarische zangeres Billie Holiday of, zoals U2 in de song verwijst naar haar bijnaam, Lady Di. Verderop in dit uur overigens meer over deze zangeres Billie Holiday. Maar de groep U2 verwijst ook naar andere jazzgrootheden. Zo benoemen ze Miles Davis en John Coltrane en zijn song A Love Supreme. De laatste jaren draagt de band tijdens live optredens dit nummer Angel of Harlem vaak op ter nagedachtenis aan Michael Jackson. En ja, als je het over grote namen hebt in de popmuziek, dan kan John Lennon natuurlijk niet ontbreken. Na zijn dood op 8 december 1980, toen hij werd doodgeschoten door Mark David Chapman, was de wereld in shock. Maar ook nog vele jaren later wordt hij nog steeds herinnerd door zijn collega-artiesten. Ook zijn voormalige bandleden van de Beatles brachten odes aan John. Ik laat je een song horen van George Harrison, All Those Years Ago. George schreef dit nummer in 1981 en het staat op zijn album Somewhere in England. In eerste instantie was het geschreven voor Ringo Starr, de drummer van de Beatles. Maar George veranderde de tekst na de dood van John Lennon. George nodigde Paul McCartney uit om de achtergrondzang te verzorgen. Feitelijk leidde dit eerbetoon aan John Lennon dus tot een tijdelijke reunie van de Beatles. Luister naar George, Paul en Ringo in All Those Years Ago.

Je hoorde George Harrison met zijn song All Those Years Ago, samen met zijn ex-Beatle-collega's Ringo Starr en Paul McCartney. Een mooi eerbetoon aan John Lennon. En er zijn veel meer artiesten die hem eren in een song. De volgende bijdrage is van Paul Simon. Het nummer dat hij schreef heet The Great Late Johnny Ace. En dit eerbetoon is opgedragen aan drie overleden Johns, R&B-ster Johnny Ace, president John F. Kennedy en John Lennon. Alle drie werden gedood door schoten, hoewel Ace zichzelf per ongeluk doodschoot. In dit nummer herinnert Paul Simon zich de nacht dat hij hoorde dat John Lennon was vermoord, die 8e december 1980.

0: Paul Simon, the late great Johnny Ace. Op 21 mei 1995 overleed Annie M.G. Schmid, schrijfster van vele verzen, radio- en televisieseries, kinderboeken, musicals en toneelstukken. Iedereen die nu rond de 70 jaar oud is, is er groot mee geworden. En nog steeds worden haar werken, zoals de boeken van Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat, aan kinderen voorgelezen. In de loop van de jaren won ze vele prijzen voor haar werk. Te veel om op te noemen. Toch noem ik de Publieksprijs in 1991 voor het Nederlandse boek. Ook kreeg ze een koninklijke onderscheiding. De VARA zond al sinds de jaren 50 veel werk van haar uit. Zoals de hoorspelserie In Holland staat een huis, rondom de familie Doorsnee, en de televisieserie Pension Hommeles. En in de jaren 60 bleven we thuis voor de serie Ja zuster, nee zuster, over een rusthuis vol herrie. Geen wonder dat er na haar overlijden een televisieprogramma rondom haar werd gemaakt, waarin vele artiesten een ode brachten aan haar. Het werd op 27 mei 1995 uitgezonden door de VARA. De presentatie was in handen van Paul de Leeuw. Ik laat uit dit programma het lied Wat voor weer zou het zijn in Den Haag horen. Oorspronkelijk werd dit in 1966 door Connie Stewart op de plaat gezet, maar nu wordt het vertolkt door Karin Bloemen.
1: Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice, in een bungalow

Dat was Karen Bloemen met haar eerbetoon aan de grote Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmid. In deze link gaat het over het brengen van een eerbetoon, een ode aan iemand of iets. Van de vele beroemdheden die zijn geëerd in liedjes is de volgende wel heel speciaal. Veel te vroeg overleden en ten prooi gevallen aan de genadeloze paparazzi. In 1997 werd een auto-ongeluk haar fataal. Ja, natuurlijk. Ik heb het over Diana Spencer, ook wel Lady Di genoemd. De eerste echtgenote van de nu Britse koning Charles III en moeder van de prinsen William en Harry. In 1992 besloten Diana en Charles uit elkaar te gaan en in 1996 waren ze dan ook definitief gescheiden. Diana overleed op 31 augustus 1997 om 4 uur in de ochtend in een ziekenhuis in Parijs. Rond 00:30 die nacht was zij als passagier betrokken bij een auto-ongeluk in een tunnel bij de Pont de l'Alma in Parijs, samen met haar vriend Dodo Alfayet, de bestuurder van de auto. Die reed met hoge snelheid op de vlucht voor paparazzi tegen een pilaar in die tunnel. Dodi Alfayet was op slag dood en Diana overleed dus enige uren later. De BBC zond op 6 september 1997 de uitvaartplechtigheid live op de televisie uit. Tijdens deze plechtigheid zong Elton John zijn song Candle in the Wind, een lied dat hij in 1973 schreef als ode aan Marilyn Monroe, maar met een andere tekst droeg hij het nu op aan Princess Diana, die 36 jaar oud is geworden. Je hoort hier deze live versie, gezongen tijdens de dienst.

Een emotionele Elton John in het afscheidsnummer voor Lady Di. En we blijven nog een beetje in die sfeer met de song I Will Remember van de rockband Toto. Een emotionele ballad uit 1995, afkomstig van het album Tambu. Het is geschreven door Toto bandlid Steve Lukather en drummer Stan Lynch van Tom Petty and the Heartbreakers. Het nummer wordt algemeen beschouwd als een emotioneel eerbetoon aan Jeff Porcaro, de drummer van Toto, die in 1992 overleed. Het lied beschrijft de pijn wanneer vertrouwen wordt geschonden en een relatie vervaagt, waardoor alleen herinneringen overblijven. Maar ondanks de afstand, de pijn en het verstrijken van de tijd, is de kernboodschap dat de band die ze deelden nooit zal worden vergeten, zoals blijkt uit deze tekst. Zelfs als de liefde is gekomen en gegaan, en onze harten hun eigen weg zijn gegaan, zal ik me herinneren dat er een tijd was dat we elkaar vertrouwden. En dat was altijd genoeg. Ik zal me dat herinneren.

0: Je hoorde Toto met I Will Remember, een hommage aan hun overleden drummer Jeff Porcaro.
1: Je luistert naar Link.
0: De band was een Canadees-Amerikaanse rockband die bestond van 1968 tot 1976 en daarna in gewijzigde samenstelling van 1983 tot 1999. Ze maakten voor het eerst naam in de tweede helft van de jaren 60 als begeleidingsgroep van Bob Dylan, nadat ze al eerder als The Hawks de band waren geweest van Ronnie Hawkins. De band bestond uit 4 Canadezen, te weten Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel en Robbie Robertson. En verder was er de uit Arkansas afkomstige Levon Helm. Sinds januari 2025 is geen van de oorspronkelijke 5 leden nog in leven. Songwriter Jule Shear en Hawkslid Stan Celeste schreven de song Too Soon Gone als eerbetoon aan bandlid Richard Manuel, die in 1986 overleed. Het was bestemd voor het nog uit te brengen album Jericho, dat in 1993 zou verschijnen. Maar Stan Celeste overleed in 1991, dus voor de release van dit album, en speelde dus niet mee op zijn eigen nummer. Op een vreemde manier schreef hij dus eigenlijk zijn eigen eerbetoon. De herenigde bandleden van Richard Manuel, maar zonder Robbie Robertson, namen het nummer in 1993 op. Je hoort hier de zang van Rick Danko.

0: En dat was The Band met hun ode aan het overleden bandlid Richard Manuel. En hiermee zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma en dat is...
1: De kofferbak.
0: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer koffers daarvan. In deze editie van Link, waarin ode het thema is, aandacht voor een lied geschreven door Robert Long en gezongen door Gretje Kouwveld, getiteld Niks voor mij. En dat is te vinden op het album Uit Liefde en Respect voor Gershwin van Robert Long. Dit album werd uitgebracht in 1997 ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van George Gershwin. Het liep daar wel iets op vooruit, want George Gershwin werd op 26 september 1898 geboren. Het initiatief kwam van bandleider Koos Mark, die samen met zijn Koos Mark Big Band, Robert Long, Gretje Kouwveld en de Vlaamse zangeres Margriet Hermans een geweldige ode brengen aan de schrijvers George en Ida Gershwin. Je hoort nu in de kofferbak Gretje Kouwveld met het lied Niks voor mij. En daarna laat ik je een versie horen van de Engelstalige Gershwin-compositie.

0: In de rubriek De Kofferbak hoorde je Gretje Kouwveld met Niks voor mij. En zoals ik al zei, is de tekst van dit nummer geschreven door Robert Long op de muziek van George Gershwin. En ik laat je nu een Amerikaanse versie uit 1959 van dit nummer horen, met de originele tekst en de muziek in de uitvoering van Billie Holiday. Het nummer heet But Not For Me. Nogmaals, aandacht voor George Gershwin in deze kofferbak.
1: Je luistert naar Link.

0: En dat waren achtereenvolgens Gretje Kouwveld en Billie Holiday met vertolkingen van een lied van George Gershwin. En dat alles in het kader van
1: De Kofferbak.
0: In Link nu een Vlaams duo, namelijk Frank Kools en Florian de Schepper. De Belgische acteur en zanger Frank Kools heeft inmiddels al in bijna ieder theater in Vlaanderen en Nederland gespeeld. Hij staat bekend om zijn brede repertoire en welke liederen hij ook vertolkt, het liefst houdt hij het simpel om zo tot de essentie te kunnen komen. Florian de Schepper is opgeleid als klassiek gitarist, maar heeft zichzelf bewezen als een veelzijdig muzikant. Hij ziet zichzelf het liefst als een reizende troubadour die in verschillende stijlen kan swingen als geen ander. Samen brachten zij vanaf 2023 een ode aan de zeer vermaarde zanger Charles Aznavour. In 2024 zou Le Grand Charles 100 jaar geworden zijn. Omdat hij het niet meer kan en zij het niet kunnen laten, brengen Frank Kools en Florian de Schepper nu dit warme en intieme eerbetoon aan Charles Aznavour.

0: geleden dat deze wereldberoemde zanger overleed, namelijk op 18 december 2001. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's, verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link. Presentator Pieter Nijhoff.
0: In Link over Odes, nu aandacht voor de Amerikaanse zangeres Stevie Nicks. Je kent haar wellicht wel als een van de beide zangeressen van de groep Fleetwood Mac, maar ook solo maakte ze albums. In 1981 bracht ze het album Belladonna uit. Hierop is het nummer Edge of 17 te horen. De titel was geïnspireerd door de toenmalige vrouw van haar goede vriend Tom Petty, die Edge of 17 met een nogal zuidelijk accent uitsprak. Maar de inhoud kwam voort uit het verlies van de oom van Stevie Nicks en de dood van John Lennon. Nicks kende de voormalige Beatle niet persoonlijk, maar haar vriend en producer Jimmy Iovine, die als geluidstechnicus en later ook muziekproducent met John Lennon had samengewerkt, had haar talloze verhalen over hem verteld. De in dit lied genoemde White Winged Dove, oftewel witgevleugelde duif, symboliseerde Lennons activisme voor vrede. Nog een kleine bijzonderheid over dit nummer. Er waren luisteraars die een verband legden tussen de openingsriffs van Edge of 17 en Bring on the Night van The Police. Stevie Nicks heeft dit zelf nooit erkend. Maar toen gitarist Waddy Wachtel in 1999 naar de overeenkomsten werd gevraagd, herinnerde hij zich dat iemand plannen had genoemd om een nummer op te nemen met dezelfde sfeer als Bring on the Night, hoewel hij destijds nog nooit van het nummer had gehoord. En dat intro van The Police, dat laat ik je nu even horen.

Pas in de jaren 90 hoorde Wachtel wat hij dacht dat Edge of 17 was op de radio. En om er vervolgens achter te komen dat het een nummer van de Police was. We hebben ze volledig geplagieerd, zei Wachtel achteraf. En hij vertelde dat hij Nix diezelfde avond nog had opgebeld om haar te zeggen: doe dat nooit meer. En met Stevie Nix besluit ik deze editie van Link op eervolle wijze. Tot de volgende Link!

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En hopelijk zit u ook vandaag weer klaar om een leuke mix van bekende en iets minder bekende platen te horen. Ik heb in ieder geval weer genoeg dingen klaarstaan, onder andere deze van Stevie Wonder, For Once in My Life.

Waren we nog maar zo lief voor elkaar als in 1967. De Flowerpot Man zongen Let's Go to San Francisco. De band Road uit Bergen op Zoom maakte in 1971 twee singles. De eerste daarvan werd een bescheiden top 40 notering, Never Leave Me Lonely. De zanger van de band, Nick McKenzie, scoorde in de jaren 70 nog 5 top 40 hits en was daarmee een stuk succesvoller commercieel gezien dan de band Road. Maar dit is hun eerste single, Never Leave Me Lonely.

Ja, dat is een hele bekende. Simon & Garfunkel met Bridge Over Troubled Water. Ja, en over bekend gesproken, ABBA. Ja, dat is een hele bekende band natuurlijk met gigantische hits en nog steeds geliefd door vele fans. Maar hoe komen ze dan terecht in de rubriek onbekend van bekend? Nou, hun eerste single uit 1972, die heeft in Nederland in 1973 in de tipparade gestaan. Nadat er al een hit gescoord was met het nummer Ring Ring. Want Waterloo was niet hun eerste hit in Nederland, dat was Ring Ring. People Need Love is die eerste single, deed helemaal niks, de tipparade. We gaan hem wel even draaien.

hoog in de top 40 van 1966. Why Don't You Take It van de Nederlandse band The Motions. James Brown heeft in de loop der tijden heel wat singles uitgebracht. En niet elke single van hem werd in Nederland een succes, zeker niet. Ook niet deze single uit 1967, There Was A Time.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

0: Mooi hoor, The Hollies met Gasoline Alley Bridge. Een plaatje dat het in 1970 niet verder bracht dan de tipparade. Maar toch zeker de moeite waard om te draaien. We zijn toe aan de jingle van de week en dus er eentje die hem in verwarring brengt. Laat ik hem eerst maar even draaien en dan hoort u vanzelf misschien al wel waar ik aan moet denken.
1: Blijf bij het zomergeluid van Radio Noordzee en Hans ten Hoog in het programma Joost op Toast.
0: Ja, waar de verwarring zit is het volgende. Radio Noordzee Internationaal, de Nederlandse service. Natuurlijk bekend ook met programmamakers als Jan van Veen en Joost Draaier. Oorspronkelijk bij Veronica en later bij Radio Noordzee. Maar ook Hans ten Hoge, oftewel Hans Handelgedoren. De beroemde stem van veel jingles en dingen die ingesproken zijn voor allerlei programma's van de NOS later. En Hans Hogendoorn, Hans ten Hoge, ja, die zou dan het programma Joost op Toast presenteren. Maar Joost, dan dacht ik weer aan Joost ten Draaier, Willem van Kooten. Wat is er nou? En deze jingle, ingesproken door Nico Steenberg, als ik me niet vergis. Kortom, daar zit wat mij betreft de verwarring. Joost op Toast, gepresenteerd door Hans ten Hoge. Nou ja, het zal wel goed zijn. Weet u misschien waar het vandaan komt? Stuurt u dan een mailtje naar wijdraaien@gmail.com. Een plaat waarvan ik wel zeker weet dat die in de periode dat Joost en Hans en Nico daar bij Radio Noordzee werkte werd gedraaid, is een nummer van Shocking Blue, Inkpot.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

The Loving Spoonful, Do You Believe in Magic? Plaats van Elvis nu, Elvis Presley, ja, een hele bekende en een droevig verhaal in de ghetto.

0: hoorbaar van vinyl. In 1971 op nummer 1 in de top 40. Rosetta van Alan Price en Georgie Fame.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Ik had 2 LP's van de Canadese band Lighthouse gekocht bij de Maxis in Diemen. De eerste LP was Thoughts of Moving On uit 1971 en de tweede LP Sunny Days uit 1972. Van die LP draai ik de titelsong. Ik dacht, dat past wel bij dit weer.

Dr. Hook en de Medicine Show Sylvia's Mother. In het kader van de top 2000 is het ooit een keertje uitgezocht wie dat nou was, Sylvia's Mother. Nou, het is een bestaand verhaal over een relatie van een van de mensen van Dr. Hook en de Medicine Show. Nou, bijna een live verslag van wat er uiteindelijk gebeurde op die dag dat hij belde. Met deze plaat zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. We willen eerst danken voor het luisteren. Wilt u reageren op het programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ook als u iets weet over die rare Radio Noordzee jingle die we zo rond het half uur draaiden. We gaan eruit met een plaatje van Otis Redding samen met Carla Thomas. Tramp. Graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer. Vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af. Landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.